0: systemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag.

0: Goedemorgen.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: me nou niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel, met
6: dat... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En 2 weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft 2 jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerk. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Ayelid Toy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselend bewolkt. In de ochtend plaatselijk een stevige bui. In de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog. Het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade over 8 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse veteranen.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789, waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtschik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen Den Hoorn en Rijswijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verder staan er een paar dagelijkse files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 6 kilometer. A20, Hoek van Holland-Gouda in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer. In die gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En 2 weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft 2 jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjen Litooy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselen bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog, het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Delft en Rijswijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 6, daar is het oponthoud 1 kwartier. En op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer file met zo'n 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. De dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. De langste van dit moment staan op de A4 van Den Haag naar Rotterdam door een ongeluk. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Daar zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. En op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ypenburg over 7 kilometer. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 7 kilometer. De vertraging is in totaal zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
7: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
6: Een wat?
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
12: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
13: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

Fedor Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En 2 weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft 2 jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjen Littooi een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselen bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog. Het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou ze ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet druk verlopen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het nog even langzaam tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen over 3 kilometer... En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn langzaam rijden over 8 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlidderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 4:00. Er ontstond brand, maar die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
2: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
1: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing aan de Warnaar. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie houdt de grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is het onderdeel van het nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes prima de verkeersregels kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van de ouders kan ongelukken, boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er met de hoop van de fatbikes iets mis is.
3: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit, die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
4: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
3: Nou, het is half-half ongeveer. Dus, je wordt niet vrolijk van de resultaten.
4: Half-half is best slecht.
3: Dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
1: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden zijn van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat deze aanvallen ook weer worden vergolden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Dat zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. De man is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe hij het slachtoffer er bovenop gaat zitten en hem tegen de grond drukt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grijpen omstanders in. Dat heeft gezorgd tot veel protesten. In eerste instantie werd door demonstranten werden vuilnisbakken in brand gestoken, net als een bus. Maar later gingen gemaskerde mannen huizen binnen en hebben daar brand gesticht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de 3e gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoofdvliet, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 4:00. Er ontstond brand, maar die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
2: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
1: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing aan de Warnaar. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie houdt de grote vetbikecontrole in Barendrecht. De controle is het onderdeel van het nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes prima de verkeersregels kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van de ouders kan ongelukken, boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er met de hoop van de fatbikes iets mis is.
3: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit, die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
4: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
3: Nou, het is half-half ongeveer. Dus, je wordt niet vrolijk van de resultaten.
4: Half-half is best slecht.
3: Dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
1: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden zijn van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat deze aanvallen ook weer worden vergolden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Dat zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. De man is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe hij het slachtoffer er bovenop gaat zitten en hem tegen de grond drukt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grijpen omstanders in. Dat heeft gezorgd tot veel protesten. In eerste instantie werd door demonstranten werden vuilnisbakken in brand gestoken, net als een bus. Maar later gingen gemaskerde mannen huizen binnen en hebben daar brand gesticht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat file tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander 5 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is er maar 1 rijstrook vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee.
2: Hoi.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

Als ik opsta en in de spiegel kijk, staat daar een vrouw die zelfverzekerd en vol vertrouwen lijkt. Ik voel me sterker dan ooit,

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 4:00. Er ontstond brand, maar die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
2: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
1: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing aan de Warnaar. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie houdt de grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is het onderdeel van het nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes prima de verkeersregels kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van de ouders kan ongelukken, boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er met de hoop van de fatbikes iets mis is.
3: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit, die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
4: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
3: Nou, het is half-half ongeveer. Dus, je wordt niet vrolijk van de resultaten.
4: Half-half is best slecht.
3: Dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
1: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat deze aanvallen ook weer worden vergolden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Dat zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. De man is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe hij het slachtoffer er bovenop gaat zitten en hem tegen de grond drukt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grijpen omstanders in. Dat heeft gezorgd tot veel protesten. In eerste instantie werd door demonstranten bij de vuilnisbakken in brand gestoken, net als een bus. Maar later gingen gemaskerde mannen huizen binnen en hebben daar brand gesticht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.
2: Ha!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Toen ging de stekker eruit. Tijden zijn veranderd natuurlijk, maar toen was het voorbij met de mannen van Wham. Dit was The Edge of Heaven. Dus de mensen, het kan wel voorbij zijn, maar het gaat ook gewoon door. We zijn aanbeland bij een bijzonder belangrijk moment van onze week. Mogen duidelijk zijn, woensdag is de dag dat het gebeurt. De week wordt doormidden gezaagd.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: Het kost een beetje moeite zo af en toe, maar ik denk dat we die zagers een beetje weer moeten opscherpen, zodat we weer lekker stevig die weken door kunnen gaan komen. Dat is heel belangrijk, want het is bijna zomervakantie.

Ook feestherkenning elke werkdag weer op je lokale radio, de Sandwich Express. Leuk dat je luistert. Het is weer een beetje feestelijke toestand vandaag met gezellige muziek. We kijken een beetje wat er in het nieuws allemaal te beleven is. En we gaan eten, want we hebben honger. De Sandwich Express. Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk.

0: lekker steviger op de woensdagmiddag. De Gaslight Anthem samen met Bruce Springsteen was dit. History Books, een stukje muziek op het lijf geschreven van Bruce Springsteen, die graag de geschiedenis induikt om te kijken wat er vandaag de dag allemaal dan aan mankeert.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijken we eventjes voor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die schrijven een stuk over wat volgende week gaat gebeuren, zaterdag de 20e juni. Het is namelijk een midzomeravondwandeling in het Waalbos. Die begint om 9 uur 's avonds. Dan zitten we tegen de langste dag van het jaar aan. En dan start dus officieel ook de zomer. We kunnen door het natuurgebied heen om te genieten van avondgeluiden van vogels en andere dieren. En we kunnen misschien wel de sprinkhaanzanger tegenkomen of een nachtegaal. Dat is leuk zeg. Nou, wil je erheen? Dan ben je van harte welkom bij een resort en vlakbij de molen. Na afloop is er ook nog eens een keer een drankje. Wat wil je allemaal toch nog meer in het leven? Fantastisch toch? Zaterdag 20 juni en daarna, dan begint officieel de zomer. Daarna gaan de dagen alweer korter. Om nog eventjes heel enge dingen door de luidsprekers heen te laten galmen. Dan gaan we op weg naar de kerstboom. Oh, dit gaat klachten opleveren. Heerlijk. Het schiet alweer op. Het is bijna de langste dag van het jaar. Yeah.

0: bij de Wesco Flats. I like the sound of that. Bij de Central Express is dat zeker het geval. Even kijken op de kalender. Dag de 10e juni, dat betekent dat we even over andere zaken moeten gaan hebben.
1: Ja, namelijk, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, leuke vraag. Ja, zeker dat er wat gebeurd is vandaag in het grijze verleden. Gaan we voor naar het jaar 1934. Hoe toepasselijk dit nieuws. Hoewel, misschien ook, misschien eigenlijk weer niet. Italië wint op eigen bodem het tweede wereldkampioenschap voetbal. Ze verslaan Tsjechoslowakije, zo heette dat toen nog, met 2-1. En Mussolini... Die vervelende vent die gebruikt het kampioenschap als een propagandastunt. Ja, vanzelfsprekend. Dat was toen, een paar jaar later, in het jaar 1943... werd het patent op de ballpoint verworven door twee Hongaarse broers. Ze hadden al jaren geëxperimenteerd in Boedapest... en gingen zich daarna vestigen in Argentinië. En over toepasselijk gesproken, misschien toch wel een klein beetje. Vandaag in het jaar 1949 wordt door de Britse schrijver George Orwell een roman uitgebracht met de titel 1984, 1984. Klinkt het al een beetje bekend? Een samenleving waarin de gedachten van de mensen gecontroleerd worden door de overheid. En iedereen in zijn boek moet zich onderwerpen aan de leiding. En dat is Big Brother. Eng hoor. Brrr. Vandaag is trouwens een heel erg bijzonder belangrijke dag, beste mensen. En daarom draaien we ook een plaatje. Zo ontzettend toepasselijk. Het is Nationale Buitenspeeldag. De jeugd moet alle ruimte krijgen om lekker buiten te spelen als de zon schijnt voor alle kinderen en iedereen.
2: Maandagmorgen, het regent buiten, een uitzichtloze dag.

0: Lekkere zomerse muziek hoor. Maar of het toepasselijk is, dat is nog maar de vraag. Dit was Hoy, de Spaanse versie, om een beetje de sfeer erin te houden, zo gezegd. Gloria Estefan. Van die mensen die op een gegeven moment zichzelf hebben los weten te weken van hun band waarmee ze werken.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: En dat is eigenlijk best een beetje jammer, maar dat tezijde. Het weerbericht. Nou, gisteren zijn we op zich tussendoor gefietst. En zijn we er redelijk goed vanaf gekomen, naar verhouding nog allemaal. Maar hoe zit dat voor vandaag met die wisselende bewolking? En natuurlijk ook zo her en daar nog wel het een en ander aan buien. Misschien zelfs zo'n klapje onweer. Het is fris hoor. Als we 17 graden aantikken, dan hebben we het weer goed gedaan vandaag. En de wind is zuidwestelijk en is toch zeker minimaal matig aanwezig. Even op de verdere termijn kijken. Morgen af en toe zon en met een beetje geluk droog totdat het avonduur aanbreekt. Vrijdag weer wat meer bewolking en ook wat nattigheid. De temperatuur gaat misschien wel een graadje omhoog zo richting het weekend. En dan gaat het verbeteren. Vanaf weekend droog, zonnige periode. En de temperatuur komt weer eens een keertje boven de 20 graden uit. En het lijkt, maar we moeten er voorzichtig zijn. Het lijkt dat we dan weer op weg zijn naar een heel wat beter stukje weer. Dus we gaan meemaken allemaal. Vakantietijd zit eraan te komen. En iedereen zegt van ja, kom maar met die zon.

Nou, ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar vragen worden wel opgeroepen. Wat zouden ze zijn? Brunettes? Roodharig? Kaal misschien? Het is een van de voor non-blond. De antwoorden zijn inmiddels wel gegeven na al die jaren, dat scheelt alweer.

0: destination.
1: Wat is er toch allemaal aan de hand?
2: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
1: Nou, geen flauw idee eigenlijk. We kijken gewoon even naar het lokale nieuws. En wat is er aan de hand? Het komend weekend kunnen we weer niet over de brug over de Noord. Het begint langzaam maar zeker zijn voltooiing te naderen. Maar komend weekend dan is de brug afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Er worden elektriciteitskabels vervangen. Dat betekent dat er wat afsluitingen nodig zijn. Als fietsert of bromfietsers kan je trouwens wel gewoon over de brug heen. Dus dat is misschien wel weer fijn om te weten dan. Oké, dat gezegd hebbende. Wie met de auto wist, kan natuurlijk gewoon door de tunnel. Die gaat helemaal niet over de brug heen. Tenzij dat je net de eerste afslag al moet hebben. Ja, dan moet je even een heel klein stukje op. Het is allemaal wel te doen. Doe even lekker een beetje een bak, herrie, door die luidsprekers denderen.

0: Wat fijn als dat gezegd wordt, laaier. Maar deze keer was het dan de titel van het liedje. En dan mag het opeens allemaal weer. Nona was dat, en laaier. Even een blik naar buiten werpen en denk ik, ja, het is niet de meest ideale dag om je verjaardag te vieren. Maar hij is het vandaag wel als je op die 10e juni jarig bent. En dan kunnen we zeggen, van harte gefeliciteerd. En maak een waanzinnig mooie dag van die verjaardag. Ik vind het eigenlijk een dag met chocolademelk, warm natuurlijk, met slagroom. En dan, toch een beetje een beetje vers, warm appeltaartje. Daar doen we ook gewoon een beetje slagroom op, want we hebben genoeg ervan in huis. We gaan een lekkere verjaardag worden. Je bent in het gezelschap van onder andere Mensje van Keulen. Weet je nog, die schrijfster? Zij is vandaag 80 geworden. Jan Brokken, ook al schrijver, die is vandaag 77 jaar geworden. En Margreet Spijker, zij is journaliste, is vandaag 62 jaar geworden. Zeker, het gaat gewoon verder. Elizabeth Hurley, zij is een Engelse actrice, is vandaag 61 geworden. En over televisie gesproken, Arnie is jarig. Reinhard Oerlemans, die is vandaag 55 jaar geworden. Nou, de fans die weten dan wel genoeg, denk ik. En tot slot nog de verjaardag van Esther Houwehand. Esther, die kennen wij van de Partij van de Dieren en nog veel meer dingen. Zij ziet Sarah, zij is vandaag 50 geworden. Voor iedereen die jarig is, de hartelijke felicitaties en denk erom, leef!
1: Op een vrijdag in de kroeg

toepasselijk liedje voor vandaag dan Leef. Bijna het einde van de Sandwich Express en je weet wat er dan komt. Pak alles en we leven erop los. Even zien wat er gebeurde in die top 40 van vandaag. In het grijze verleden komen uit in het jaar 1986. 6 nieuwe binnenkomers. Op 38 de laagste nieuwe binnengekomen. In the Middle of the Night van I've Got the Bullets. Op 36 Satisfy met For the Longest Time. En op 34 Samantha Fox met Touch Me. I Want Your Body. Op 30 nieuw met Stip. What a Fool Believes van de Doobie Brothers. En de plaat die nieuw binnengekomen is op 28. Met Stip is van Marvin Gaye. Ook weer zo'n ouwetje die ze opnieuw hadden uitgebracht. I Heard It Through the Grapevine. Eén plaat die we dan nog niet hebben genoemd. Die is nieuw binnengekomen. Vrij laag eigenlijk wel. Op 37 slechts. Zonder Stipjes of andere toeters en bellen. Een plaat van Robert Palmer. Dit is Addicted to Love. Nieuw in de top 40.

Wel, beste mensen, ik moet wat bekennen, maar ik heb een heel klein foutje gemaakt. Je mag het niet verder vertellen, het is een geheimtje onder ons. Die top 40, dat was die van verleden week. Oh ja, joh. Nou, blijft dit een leuke plaat om te draaien, alleen hij staat een weekje langer in die top 40 vooruit. Maar neem het me niet kwalijk, vooral zullen we even gaan kijken hoe het er dan voor staat. 5 nieuwe binnenkomers op 40, nieuwe These Dreams and Heart op 38, Hands Across America van The Voices of America op 37, nieuwe Question of Last, Depeche Mode, we zitten nu dan wel in deze week, hè. Op 34, Goeie Talk Doet van Normaal en op 33, Lessons in Love van Level 42. Kleine wijzigingen in de top 40, top 3 moet ik zeggen, dan platen die is blijven staan op 1, It's a Wonderful World van Sam Cooke. Die draaien we niet. En nieuw van 7 afgestegen met stip. What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson. Die is dus op 3 terechtgekomen. En ook 3 gaan we niet draaien. Goodbye. Gewoon een beetje spannend blijven allemaal hoe te voorstaan. Ik ben ook een beetje de weg kwijt. Nou, misschien dat we iets heel anders gaan draaien uit 1903 of zo. Weet ik veel. Joh. Zeg, het zit erop. Als je straks gaat eten of net hebt gegeten. Eet smakelijk. Dat soort van dingen. Ik weet het niet meer, joh. Nee. Morgen zijn we weer. Zullen we het daarop houden? Hopelijk dat we dan de goede top 40 gaan voorlezen. Dat helpt altijd wel een heel klein beetje. Leuk bij ons, hebben nog veel meer radio in de aanbieding vandaag. En er zit nou ook nog een kikker in mijn keel. Nou moet je ophouden. Ik weet het niet meer. Teken aan de wand dat het afgelopen is. Hey, nog een hele fijne woensdag. Maak tot moois, want graag tot morgen. Dit is nummer 2 uit de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Dat is er weer wat welkom. En in de juiste week ook nog de

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: Met Tom en Leonie.

Dance the Night Away. De Mavericks horen we en dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk, het programma Ridder Matinee. Dat is waar jij naar luistert. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En wij gaan er vanmiddag weer een fijn, leuk, gezellig middagprogramma van maken. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. Was weer leuk en aangenaam om naar te luisteren. En ook weer heel veel informatie gedeeld. Wat er zoal te doen is in de gemeente Ridderkerk en waar je aan deel kan nemen of gebruik van kan gaan maken. En ik denk dat Leonie straks ook nog wel het een en ander heeft te vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk. Radio Ridderkerk zet natuurlijk uit op die welbekende frequentie, hè? 105.7 op FM en wereldwijd via het internet en tegenwoordig ook alweer een poosje via de DAB-frequentie. Dus we zijn zelfs in Gorinchem te beluisteren. En geloof me, ik heb het zelf uitgeprobeerd, hè. Als je net gegeten hebt, nou een welbekomen. En als je nog moet gaan eten, nou eet smakelijk. En laten we maar eens gauw van start gaan met de eerste van dit uur. En dat heet Working My Way Back to You. Dat is een nummer van de Spinners, vooral de Detroit Spinners, want daar kwamen ze vandaan. En daar hebben ze hun naam ook aan gegeven. Maar dit keer in de uitvoering van OG.

De drie zusjes hoorden we. Oh Jean, met het nummer Working My Way Back to You. En in de coronapandemie toen namen ze heel veel liedjes op. En dat zonden ze toen uit via heel veel socials. En onder andere dit nummer was er één van. En het leuke daarvan was, ze waren allemaal bij hun eigen thuis. En de muzikanten ook. En toch kwam er zo'n soort product uit. Nou, dan doe je het toch goed als muzikant zijnde en als zangeres, toch? En nu door met muziek van Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

0: It ain't over, till it's over, hoorden we muziek van Lenny Kravitz. En ja, die man die heeft ook best wel veel goede muziek achtergelaten. En zelfs, ik zat een keer in de bioscoop in Rotterdam. En er zat iemand voor me en ik wist niet wie het was. Een man met een hele grote bontmuts op. En wat bleek? Lenny Kravitz. Later, toen de film afgelopen was, toen herkende ik hem. Ik dacht van, wat? Ik zit gewoon achter Lenny Kravitz. En het is echt gebeurd. It ain't over, till it's over, hoorden we van Lenny Kravitz.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Weet u waar bij u in de buurt een AED hangt? In geval van een hartstilstand is het belangrijk om snel een AED te vinden. Het apparaat dat gebruikt kan worden voor de reanimatie. Hoe sneller dit wordt ingezet, hoe groter de overlevingskans en hoe kleiner de kans op blijvende schade. Op de website van de gemeente Ridderkerk staat een overzichtskaart met locaties van AED's. Het is verstandig om te weten waar bij u dichtbij een AED beschikbaar is. Om deze goed te kunnen gebruiken zijn burgerhulpverleners van levensbelang. Zij hebben de noodzakelijke reanimatiecursus gevolgd. Uiteraard belt u altijd eerst 112 en laat zo mogelijk door iemand vast de AED halen. Als bij 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, dan krijgen burgerhulpverleners in de buurt een oproep op hun telefoon en hierin staat ook of ze direct naar het slachtoffer moeten of eerst de dichtstbijzijnde AED moeten halen.
0: En Leonie is niet zo'n prater, dus ja, ze praat wel, maar als ik haar dus via de microfoon om een antwoord vraag of... Ja, dat ze wat moet gaan zeggen, dat doet ze liever niet. Maar wel de berichtjes. Heb je er trouwens nog één, Leonie?
2: Meld verdachte situaties. Als buurtbewoner ziet u mogelijk als eerste dat er iets niet klopt bij bijvoorbeeld een woning of een garagebox, of dat iemand in een kwetsbare situatie zit. U kunt bij Meld Misdaad Anoniem terecht als u iets verdachts ziet, hoort of ruikt. Vaak begint een opsporingsonderzoek bij dit soort onmisbare meldingen. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie. Zij zien geen telefoonnummer of IP-adres, ze nemen het gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost. Burgemeester Marco Oosterwijk onderstreept het belang van het melden. Op deze manier kunt u als buurtbewoner helpen om criminaliteit op te sporen. Meld verdachte situaties via de website meldmisdaadanoniem.nl of bel naar 0800 7000.
0: En dankjewel Leonie. En zeker in deze tijd. Hè, want er gaan al heel veel mensen die gaan op vakantie. En ja, misschien vergeet je toch je ramen te sluiten. Let daar in ieder geval goed op. Dat je alles achter je op slot doet. En sluit je ramen. Want je weet het maar nooit. Hè. Het is binnen een paar seconden hebben ze je huis overhoop gehaald. En ik spreek uit ervaring. Want het is mij ook een paar jaar geleden overkomen. Twisting by the pool. Hier zijn ze hoor, van vinyl, The Dire Straits.

0: Ik was een tijdje geleden op zo'n boeken- en platenbeurs. Ja, en dan spit ik toch altijd een beetje tussen de singeltjes en de LP'tjes. Ja. Toen kwam ik deze van de Dire Straits tegen. Of althans, dit album waar dit nummer op stond. En ik dacht van, nou ja, laat ik hem eens meenemen. En hij klinkt nog geweldig ook. Twist in by the Pool hoorden we van de Dire Straits.
1: Gratis gezondheidsspreekuur. Inwoners van Ridderkerk kunnen elke maand terecht bij het gratis gezondheidsspreekuur van Aafje. Tijdens dit spreekuur kunnen bezoekers vragen stellen over gezondheid en ziekte of een korte gezondheidscheck laten doen. Er wordt gekeken naar onder andere uw bloeddruk, gewicht, bloedsuiker, zuurstofgehalte en algemeen welzijn. Het spreekuur wordt georganiseerd door wijkverpleegkundigen en medewerkers van Welzijn Aafje. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn maandelijks spreekuren op de volgende locaties. In Bolnes, de eerste dinsdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. In de Reijerheem, de tweede vrijdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. En aan de Jan Luikenstraat, derde donderdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. Vooraf aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

Lekker hoor, om weer eens een heel stuk terug in de tijd te gaan. En dat deden we met Natalie Cole en het nummer This Will Be. En nu muziek van Rockwell. Ook weer zo'n hit uit de jaren 80. Somebody's Watching You.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: De Amerikaanse band DeBarge werd in 1979 opgericht in Detroit, Michigan, de legendarische thuisbasis van Motown. De groep bestond uit broers en een zus uit de familie DeBarge. Twee oudere broers zaten al in de succesvolle funkband Switch, wat de weg vrijmaakte voor de jongere broers en zus. In 1980 tekende de groep bij Motown Records en ze werden al snel gelanceerd als de nieuwe Jackson 5 van de jaren 80. Met Al DeBarge als leadzanger en belangrijkste producer scoorde de groep hit na hit. Achter de schermen ging de familie helaas gebukt onder zware persoonlijke problemen, waaronder drugstoxificaties en strenge druk van de platenmaatschappij, waardoor de groep eind jaren 80 langzaam uit elkaar viel. DeBarge kreeg de R&B en popklassiekers aan elkaar. Ze werden wereldberoemd met prachtige ballads en feel-good nummers. Hun muziek is later honderden keren gesampled door grote hip-hop artiesten. Rhythm of the Night uit 1985, veruit hun allergrootste wereldwijde pophit, werd speciaal uitgebracht voor de soundtrack van de Motown-film The Last Dragon. Hoewel het nummer DeBarge naar de absolute top duwde, was het ook het begin van het einde. Motown begon de leadzanger Al DeBarge zo sterk als soloster te pushen, waardoor de rest van de bandleden op de achtergrond raakten. En zo werd in 86 als officiële solo-single van Al het nummer Who's Johnny uitgebracht. De ultieme smooth DeBarge-sound van de hele groep hoor je nog wel heel duidelijk in het nummer Stay With Me uit 1983, die we nu gaan luisteren in
0: De Dubbelaar.

Die dan voor dit uur, hè? Twee nummers van de DeBarts, later L. DeBarts gereten. En die stond dit uur garant in de dubbelaar. En nu André van Duin. Als de zon schijnt.

is zeker altijd een feestje, hè, als de zon schijnt. We hoorden muziek van André van Duin. En vorige week toen was natuurlijk de avondvierdaagse. En de eerste dag die verliep droog. En daarna werd het toch allemaal wel een beetje druileriger. Hè? Maar in ieder geval, volgens mij was de temperatuur goed. Allemaal een regenjasje aan. En dan kwam het toch allemaal dik voor elkaar, toch? Nu door met muziek van Somjeu.

En dat was die dan, hè? Sommieu hoorden we met de In the Morning, oftewel The Morning, zo heette het nummer. En dat allemaal bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk, dat is

0: degene die geboren ridderkerkers zijn, die hebben zeker bij Jaap van der Graaf ooit hier opgedanst tijdens een dansles. How Long to Me hoorden we van de Walkers. En ja, nu gaan we terug in de tijd.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Can't get enough of your love, baby. En daarom ben ik ook zo gelukkig met Leonie dat ze alle papiertjes altijd weer opraapt en alle rommel die ik heb gemaakt allemaal weer opruimt hier in de studio. Maar buiten dat hoor, ik hou ook van haar. Je luistert nog steeds naar het programma Ridder Matinee en dit was Taylor Dane. En we zijn alweer toegekomen aan de ene laatste van het eerste uur Ridder Matinee.
1: Hello, Johnny.

En zo worden we Otis, Johnny Otis wel te verstaan. En het nummer Telephone Baby. En we gaan zo naar de reclame en het nieuws. En dan ben ik zo weer bij je terug voor het tweede uur. Nadat ik eventjes gauw een bakje koffie heb gepakt. En dat doen we dan ook met muziek van Paul de Leeuw.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

You Make Me Feel Like Dancing. Het eerste uur begonnen we ook met de Mavericks en die hadden het ook over dansen. En hun hebben het, of althans Leo Sayer, hebben het ook over dansen. Nou, het kan niet mooier, hè? Dus als je net inschakelt, we zitten in de tweede uur van het programma Ridder Matinee. En mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En dat allemaal op 10 juni in het jaar 2026, mensen. Wat vliegt de tijd, hè? We zitten alweer bijna in de half... De helft van het jaar. Is dat wat dan? En daarom deze nog maar eens een keertje van Phil Collins. Do you remember?

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Zangkoor in Trefpunt Oost. Iedereen welkom. Zing je graag of wil je het eens proberen? Kom dan iedere woensdagmiddag naar het Zangkoor in Trefpunt Oost. Dit koor staat open voor alle leeftijden en is toegankelijk voor iedereen. Of er nu een passie voor zingen is, voor een instrument of gewoon genoten wordt van muziek, iedereen kan deelnemen en luisteren. Dus iedere woensdagmiddag van 2 tot 4 uur in Trefpunt Oost aan de Genestetstraat nummer 2. De deelname is gratis. Aanmelding vooraf is gewenst voor de eerste keer, zodat het aantal deelnemers bekend is. Dit kan door een mail te sturen naar info@facetridderkerk.nl of aan de balie bij Facet Ridderkerk of bij het Trefpunt Oost zelf.

Ik heb gelukkig een hele grote... Ik hou van heel veel muziek, laat ik het daarop houden. Want ik heb wel eens iemand horen zeggen dat die Yves Berendsen, dat is maar een B-artiestje. Nou, vervolgens maakt hij alleen maar gouden en platinaplaten. Dus Johan Derksen, let voor er een beetje op je woorden. En als je hem niet moet, ja, praat er dan gewoon niet over. Want ja, zo heeft iedereen toch wel een bepaalde smaak voor muziek. En mijn smaak is gelukkig heel breed. Je hoorde Yves Berendsen en het nummer Zin in jou. Uit 1985, daar gaan we naartoe terug. Met Bruce Hornsby en The Range. It's just the way it is.

Volgens mij is dit ook de enigste hit die hij heeft gehad hier in Nederland. Bruce Hornsby and the Range. En het nummer... hoe heet het nummer ook alweer? Ik ben het even kwijt, want ik laat mijn briefje weer eens op de grond vallen. En Bruce Hornsby and the Range horen we dus. En nu gaan we door met muziek uit Groningen. De heren zijn weer bij elkaar en ze maken weer muziek. En ze hebben ook alweer een kleine hit gehad. En ik heb gehoord dat ze binnenkort weer met een nieuw nummer komen. Maar dit is een oude.

De afkorting IOS, oftewel Is Ook Schitterend, zo heette de band. En het nummer Voltooid Verleden Tijd. En we blijven in Nederland, we blijven in Zeeland en in de Hoekse Waard. Danny Vera, tezamen met Marlon Pichel. Try Again.

Try Again horen we van het duo, ja, het samengestelde duo Marlon Pichel hoorden we en Danny Vera. En ja, een mooi, schitterend nummer mag ik wel zeggen. En dit is alweer de laatste voordat we naar de dubbelaar gaan. Miley Cyrus, The End of the World.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Op Valentijnsdag in 1977 werd in Detroit, Michigan, de band The Romantics opgericht. De bandleden kozen hun naam als een directe knipoog naar deze romantische feestdag. Ze begonnen in het lokale clubcircuit van Detroit en hun grote doorbraak kwam in de vroege jaren 80. Hoewel ze in de hitlijsten soms bescheiden scoorden, groeiden hun nummers uit tot wereldwijde anthems dankzij de opkomst van MTV. Hun album In Heat uit 83 werd een gigantisch commercieel succes en bezorgde hun internationale roem en hoge noteringen in de Billboard-lijsten. Wat de Romantics echt uniek maakte was hun crossover-stijl, een energieke mix van poprock, new wave en herkenbare 60s gitaarhooks. Daarnaast stonden ze bekend om hun opvallende visuele stijl. In hun videoclips en tijdens optredens staken ze zich in strakke, felrode leren pakken, wat perfect paste bij de esthetiek van de jaren 80. In 1979 was de release van veruit hun meest iconische en herkenbare nummer What I Like About You, hoewel dit destijds in de officiële hitlijsten helemaal geen megahit was. Het nummer werd pas een onsterfelijke klassieker nadat het in de jaren 80 en 90 grijs gedraaid werd in talloze tv-commercials, films en series. In 1983 kwam hun andere hitsucces Talking in Your Sleep uit. Hun eigen versie haalde de derde plaats in de hitlijsten in de VS, maar in Groot-Brittannië haalden ze de hitlijsten in eerste instantie niet. Het werd daar pas een jaar later, in 1984, gecoverd door de Britse popgroep Bucks Fizz, bekend van het Songfestival, die er daar wel de 15e plaats mee haalde. We gaan nu dus naar de Romantics luisteren.

En dat was de dubbelaar voor dit uur in het programma Riddermatinee van The Romantics. Twee leuke nummers om weer eens terug te luisteren. En nu gaan we weer naar Nederland en dat doen we met het volgens mij laatste nummer wat ze hebben uitgebracht van Freek en Suzanne. En dat heet Halverwege.

Lady Gaga tezamen met Bruno Mars. En dat was wel een groot succes hoor. Deze twee bij elkaar te voegen. En het nummer heette Die With A Smile. En je luistert nog steeds naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we blijven nog een stief kwartiertje bij je.

Afraid of the Dark. Deze man die doet op het moment een wereldtournee en ja, trekt compleet volle zalen. Alles waar hij komt is uitverkocht en er is geen kaartje meer van hem te koop. En we hadden het natuurlijk over Chef Special.

En ik hoop dat jij ook een beetje happy bent. Dat was in ieder geval Pharrell Williams wel. En dat was alweer de ene laatste van het programma Rhythm Matinee. Want ik moet alweer afscheid gaan nemen. Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma. En niet te vergeten, blijf vooral luisteren. Hè? Want er zijn nog zoveel leuke programma's die er nog aan zitten te komen. En ik ben er volgende week weer en dat doen we dan samen met Leonie weer. En we gaan eruit met een mooie van Danny Vera samen met Cresip. Make it a memory. Tot volgende week. En dan doen we weer Nederlandstalig en Nederlands product. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegden partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree-Overflakkee, in Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En een scooterrijder is zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Krammer in Brielen. Een andere opzittende van de scooter raakte licht gewond. Volgens de politie lijkt het erop dat de 2 opzittenden geen helm droegen. De zwaar gewonde man is met het spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is te zien dat de scooterrijder tegen de achterportier van de auto is gereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En pepperspray blijft een verboden wapen, ondanks dat het kabinet het middel overwoog te legaliseren als zelfverdedigingswapen tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In het oordeel van minister David van Wil van Justitie zouden kwaadwillenden het middel gemakkelijk van vrouwen kunnen afpakken om het tegen hen te gebruiken. Als het makkelijker verkrijgbaar wordt, is het volgens de minister ook zo dat burgers het tegen de politie in gaan zetten. Het debat over legalisering van pepperspray leidde op na de moord op de 17-jarige Lisa in Apkoude. Er wordt nog wel gekeken naar het omstreden Deense model, waarbij personen met een bijzondere beschermingsbehoefte een vergunning voor pepperspray krijgen. En de hoofd van munitie van het Russische leger is in de buurt van Moskou om het leven gekomen bij een bomaanslag. Volgens Russische en onafhankelijke media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov in het stadje Balashkia. Op beelden is te zien dat Davidov om 6:30 ochtends wegrijdt met zijn auto en zijn auto vlam vat en tegen geparkeerde auto's botst. Omstanders probeerden de man nog uit de auto te trekken, maar Davidov overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de voorrading van raketten en artilleriemunitie voor het Russische leger. Er is nog geen bewijs dat Oekraïne achter de aanslag zit. Sinds de inval in Oekraïne zijn meerdere hooggeplaatste Russische militairen slachtoffer geworden van dit soort aanslagen. En dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en de onweersbuien trekken weg richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen. Het wordt 15 tot 16 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten langer onderweg door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen in onze regio. Er staat nu 55 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Hoorn doe je al een kwartier langer over je reis. De A4 een stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux 10 minuten extra. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda loopt het vast door een ongeluk. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree-Overflakkee, in Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En een scooterrijder is zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Krammer in Brielen. Een andere opzittende van de scooter raakte licht gewond. Volgens de politie lijkt het erop dat de 2 opzittenden geen helm droegen. De zwaar gewonde man is met het spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is te zien dat de scooterrijder tegen de achterportier van de auto is gereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En pepperspray blijft een verboden wapen, ondanks dat het kabinet het middel overwoog te legaliseren als zelfverdedigingswapen tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In het oordeel van minister David van Wil van Justitie zouden kwaadwillenden het middel gemakkelijk van vrouwen kunnen afpakken om het tegen hen te gebruiken. Als het makkelijker verkrijgbaar wordt, is het volgens de minister ook zo dat burgers het tegen de politie in gaan zetten. Het debat over legalisering van pepperspray leidde op na de moord op de 17-jarige Lisa in Apkoude. Er wordt nog wel gekeken naar het omstreden Deense model, waarbij personen met een bijzondere beschermingsbehoefte een vergunning voor pepperspray krijgen. En de hoofd van munitie van het Russische leger is in de buurt van Moskou om het leven gekomen bij een bomaanslag. Volgens Russische en onafhankelijke media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov in het stadje Balaskia. Op beelden is te zien dat Davidov om 6:30 ochtends wegrijdt met zijn auto en zijn auto vlam vat en tegen geparkeerde auto's botst. Omstanders probeerden de man nog uit de auto te trekken, maar Davidov overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de voorrading van raketten en artilleriemunitie voor het Russische leger. Er is nog geen bewijs dat Oekraïne achter de aanslag zit. Sinds de inval in Oekraïne zijn meerdere hooggeplaatste Russische militairen slachtoffer geworden van dit soort aanslagen. En dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en de onweersbuien trekken weg richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe. En dan kan het weer gaan regenen. Het wordt 15 tot 16 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 verderop richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Het laatste komt door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Dan de A4 richting Rotterdam, ter hoogte van de Benelux-tunnel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Een van de tunnelbuizen van de Benelux-tunnel is daarom afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 10 minuten vertraging. En verderop voor de Keteltunnel ook 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-tunnel, maar daar is de weg weer vrij. De A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Schiedam-Noord doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Toen ging de stekker eruit. Tijden zijn veranderd natuurlijk, maar toen was het voorbij met de mannen van Wham. Dit was The Edge of Heaven. Beste mensen, het kan wel voorbij zijn, maar het gaat ook gewoon door. We zijn aanbeland bij een bijzonder belangrijk moment van onze week. Mogen duidelijk zijn, woensdag is de dag dat het gebeurt. De week wordt doormidden gezaagd.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: Kost een beetje moeite zo af en toe, maar ik denk dat we die zaagjes een beetje weer moeten opscherpen, zodat we weer lekker stevig die weken door kunnen gaan komen. Dat is heel belangrijk, want het is bijna zomervakantie.

Gewerkt nog weer op je lokale radio, de Sandwich Express. Leuk dat je luistert. Het is weer een beetje feestelijke toestand vandaag met gezellige muziek. We kijken een beetje wat er in het nieuws allemaal te beleven is. En we gaan eten, want we hebben honger. Sandwich Express. Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk.

0: lekker steviger op de woensdagmiddag. De Gaslight Anthem samen met Bruce Springsteen was dit. History Books, een stukje muziek op het lijf geschreven van Bruce Springsteen, die graag de geschiedenis induikt om te kijken wat er vandaag de dag allemaal dan aan mankeert.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijken we eventjes voor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die schrijven een stuk over wat volgende week gaat gebeuren, zaterdag de 20e juni. Er is namelijk een midzomeravondwandeling in het Waalbos. Die begint om 9 uur 's avonds. Dan zitten we tegen de langste dag van het jaar aan. En dan start dus officieel ook de zomer. We kunnen door het natuurgebied heen om te genieten van avondgeluiden van vogels en andere dieren. En we kunnen misschien wel de sprinkhaan zangen tegenkomen of een nachtegaal. Dat is leuk zeg. Nou, wil je erheen? Dan ben je van harte welkom bij een resort en vlakbij de molen. Na afloop is er ook nog eens een keer een drankje. Wat wil je allemaal toch nog meer in het leven? Fantastisch toch? Zaterdag 20 juni en daarna, dan begint officieel de zomer. Daarna gaan de dagen alweer korter. Om nog eventjes heel enge dingen door de luidsprekers heen te laten galmen. Dan gaan we op weg naar de kerstboom. Oh, dit gaat klachten opleveren. Heerlijk. Het schiet alweer op. Het is bijna de langste dag van het jaar. Yeah.

0: waar de West Coast Flats. I like the sound of that. Bij de Central Express is dat zeker het geval. Even kijken op de kalender. Dag de 10e juni, dat betekent dat we eens even over andere zaken moeten gaan hebben.
1: Ja, namelijk, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, leuke vraag. Joh. Zeker dat er wat gebeurd is vandaag in het grijze verleden. Gaan we voor naar het jaar 1934. Hoe toepasselijk dit nieuws. Hoewel, misschien ook beschrijven we niet. Italië wint op eigen bodem het tweede wereldkampioenschap voetbal. Ze verslaan Tsjechoslowakije, zo heette dat toen nog, met 2-1. En Mussolini... Die vervelende vent die gebruikt het kampioenschap als een propagandastunt. Ja, vanzelfsprekend. Dat was toen, een paar jaar later, in het jaar 1943... werd het patent op de ballpoint verworven door twee Hongaarse broers. Ze hadden al jaren geëxperimenteerd in Boedapest... en gingen zich daarna vestigen in Argentinië. En over toepasselijk gesproken, misschien toch wel een klein beetje. Vandaag in het jaar 1949 wordt door de Britse schrijver George Orwell een roman uitgebracht met de titel 1984, 1984. Klinkt het al een beetje bekend? Een samenleving waarin de gedachten van de mensen gecontroleerd worden door de overheid. En iedereen in zijn boek moet zich onderwerpen aan de leiding. En dat is Big Brother. Eng hoor. Brrr. Vandaag is trouwens een heel erg bijzonder belangrijke dag, beste mensen. En daarom draaien we ook een plaatje. Zo ontzettend toepasselijk. Het is Nationale Buitenspeeldag. De jeugd moet alle ruimte krijgen om lekker buiten te spelen als de zon schijnt. Voor alle kinderen en iedereen.

0: Lekkere zomerse muziek, hoor. Maar of het toepasselijk is, dat is nog maar de vraag. Dit was Hoy, de Spaanse versie, om een beetje de sfeer erin te houden, zogezegd. Gloria Estefan. Van die mensen die op een gegeven moment zichzelf hebben los weten te weken van hun band waarmee ze werken.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: En dat is eigenlijk best een beetje jammer, maar dat tezijde. Het weerbericht. Nou, gisteren zijn we op zich tussendoor gefietst en zijn we er redelijk goed vanaf gekomen, naar verhouding nog allemaal. Maar hoe zit dat voor vandaag met die wisselende bewolking en natuurlijk ook zo her en daar nog wel het een en ander aan buien. Misschien zelfs een klapje onweer. Het is fris, hoor. Als we 17 graden aantikken, dan hebben we het weer goed gedaan vandaag. En de wind is zuidwestelijk en is toch zeker minimaal matig aanwezig. Even op de verdere termijn kijken. Morgen af en toe zon en met een beetje geluk droog totdat het avonduur aanbreekt. Vrijdag weer wat meer bewolking en ook wat nattigheid. De temperatuur gaat misschien wel een graadje omhoog, zo richting het weekend. En dan gaat het verbeteren. Vanaf weekend droog, zonnige periode. En de temperatuur komt weer eens een keertje boven de 20 graden uit. En het lijkt, maar we moeten er voorzichtig zijn, het lijkt dat we dan weer op weg zijn naar een heel wat beter stukje weer. Dus we gaan meemaken allemaal. Vakantietijd zit eraan te komen. Iedereen zegt van ja, kom maar met die zon.

Nou, ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar vragen worden wel opgeroepen. Wat zouden ze zijn? Brunettes? Roodharig? Kaal misschien? Het zijn van de voor-non-blond? De antwoorden zijn inmiddels wel gegeven al die jaren, dat scheelt dan weer.

0: destination.
1: Wat is er toch allemaal aan de hand?
2: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
1: Nou, geen flauw idee eigenlijk. We kijken gewoon even naar het lokale nieuws. En wat is er aan de hand? Het komend weekend kunnen we weer niet over de brug over de Noord. Het begint langzaam maar zeker zijn voltooiing te naderen. Maar komend weekend dan is de brug afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Er worden elektriciteitskabels vervangen. Dat betekent dat er wat afsluitingen nodig zijn. Als fietsen of bromfietsers kan je trouwens wel gewoon over de brug heen. Dus dat is misschien wel weer fijn om te weten dan. Oké, dat gezegd hebbende. Wie met de auto wist, kan natuurlijk gewoon door de tunnel. Die gaat helemaal niet over de brug heen. Tenzij dat je net de eerste afslag al moet hebben. Ja, dan moet je even een heel klein stukje op. Nou, het is allemaal wel te doen. Dus we hebben lekker een beetje een bak herrie door die luidsprekers denderen.

Altijd fijn als dat gezegd wordt, laaien. Maar deze keer was het dan de titel van het liedje. En dan mag het opeens allemaal weer. Nona was dat en laaien. Even een blik naar buiten werpen en denk ik, ja, het is niet de meest ideale dag om je verjaardag te vieren. Maar hij is het vandaag wel als je op die 10e juni jarig bent. En dan kunnen we zeggen, van harte gefeliciteerd. En maak een waanzinnig mooie dag van die verjaardag. Ik vind het eigenlijk een dag met chocolademelk, warm natuurlijk, met slagroom. En dan, toch een beetje een beetje vers, warm appeltaartje. Daar doen we ook gewoon een beetje slagroom op, want we hebben genoeg ervan in huis. Dat gaat een lekkere verjaardag worden. Je bent in het gezelschap van onder andere Mensje van Keulen. Weet je nog, die schrijfster? Zij is vandaag 80 geworden. Jan Brokken, ook al schrijver, die is vandaag 77 jaar geworden.

was het liedje voor vandaag dan Leef. Bijna het einde van de Sandwich Express. En je weet wat er dan komt. Pak alles en we leven erop los. Even zien wat er gebeurde in die top 40 van vandaag. Het grijze verleden komen uit in het jaar 1986. 6 nieuwe binnenkomers. Op 38 de laagste nieuwe binnengekomen. In the Middle of the Night van I've Got the Bullets. Op 36 Satisfy met For the Longest Time. En op 34 Samantha Fox met Touch Me. I want your body. Op 30 nieuw met Stip. What a Fool Believes van de Doobie Brothers. En de plaat die nieuw binnengekomen is op 28. Met Stip is van Marvin Gaye. Ook weer zo'n ouwetje die ze opnieuw hadden uitgebracht. I Heard It Through the Grapevine. Eén plaat die we dan nog niet hebben genoemd. Die is nieuw binnengekomen. Vrij laag eigenlijk wel. Op 37 slechts. Zonder Stipjes of andere toeters en bellen. Een plaat van Robert Palmer. Dit is Addicted to Love. Nieuw in de top 40.

Nou, beste mensen, ik moet wat bekennen, maar ik heb een heel klein foutje gemaakt. Je mag het niet verder vertellen, het is een geheimtje onder ons. Die top 40, dat was die van verleden week. Oh ja, joh. Nou, blijft dit een leuke plaat om te draaien, alleen hij staat een weekje langer in die top 40 vooruit. Maar neem het me niet kwalijk, vooral zullen we even gaan kijken hoe het er dan voor staat. 5 nieuwe binnenkomers op 40, nieuw These Dreams and Heart op 38, Hands Across America van The Voices of America op 37, nieuwe Question of Last, Depeche Mode, we zitten nu dan wel in deze week, hè. Op 34, Goeie Talk Doet van Normaal en op 33, Lessons in Love van Level 42. Kleine wijzigingen in de top 40, top 3 moet ik zeggen, dan platen die is blijven staan op 1, It's a Wonderful World van Sam Cooke. Die draaien we niet. En nieuw van 7 afgestegen met stip. What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson. Die is dus op 3 terechtgekomen. En ook 3 gaan we niet draaien. Goodbye. Gewoon een beetje spannend. Blijven allemaal hoe te voorstaan. Ik ben ook een beetje de weg kwijt. Nou, misschien dat we iets heel anders gaan draaien uit 1903 of zo. Weet ik veel. Joh. Zeg, het zit erop. Als je straks gaat eten of net hebt gegeten. Eet smakelijk. Dat soort van dingen. Ik weet het niet meer, joh. Nee. Morgen zijn we weer. Zullen we het daarop houden? Hopelijk dat we dan de goede top 40 gaan voorlezen. Dat helpt altijd wel een heel klein beetje. Dus bij ons hebben we nog veel meer radio in de aanbieding vandaag. En er zit nou ook nog een kikker in mijn keel. Nou moet je ophouden. Ik weet het niet meer. Teken aan de wand dat het afgelopen is. Nog een hele fijne woensdag. Maak tot moois, want graag tot morgen. Dit is de nummer 2 uit de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Dat is er weer wat welkom. En in de juiste week ook nog de Miami's.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea, heerlijke matcha's, het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

Onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatie.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. De ideale combinatie van muziek en informatie voor iedereen zich jong voelt en geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We begonnen natuurlijk met de nieuwste single van Kensington, Take It As A Man. Afkomstig van dat laatste nieuwe album wat ze hebben uitgebracht begin dit jaar. Een mooie First Rodeo. En wil je de mannen aan het werk zien? Ja, dan moeten we daar nog eventjes bijvoorbeeld wat aandacht vestigen op het grote festoptreden wat ze gaan doen in de Ziggo Dome. 3 december. Maar ze doen ook wel wat tussen... hoe noem ik dat? tussen optredetjes op festivals die ze meepakken. Zoals bijvoorbeeld... even kijken hoor. Live in Dordrecht stonden ze gisteren. Maar de komende weken staan ze ook bijvoorbeeld op Concert at Sea. 26 juni is dat op de Brouwersdam. Bospop in Weert op 11 juli. Culinesse Festival in Rotterdam op 28 augustus. En nog het Festival Strand in Utrecht op 29 augustus. Ja, dat zijn een beetje de data hier in de buurt. En uiteraard dan die 2 concerten in de Ziggo Dome in december. 3 en 4 december in Amsterdam. Goed, dat over Kensington. We hebben dit uurtje weer aardig wat verrassingen voor je. Qua muziek hoop ik. We nemen je weer mee op een muzikale ontdekkingsreis. Liedjes uit Nederland, maar ook vooral veel, denk ik, vandaag weer uit het buitenland. We hebben uiteraard ook nog een blokje Nederlandstalig. Alhoewel daar half Engels of Belgisch in zit. En soms ook nog wat half liedje Nederlands, half liedje Engels. Dat soort zaken komen allemaal voorbij. De grote verrassing eigenlijk vond ik deze week is de formatie Evanescence. Zij komen weer helemaal in de picture met het nieuwe album Sanctuary. En hebben ook een mooie nieuwe single uitgebracht gisteren. How Do I Heal? Dit is Evanescence. Een mooi dromerig liedje zoals we dat kennen van deze band. Evanescence.

Ja, Meulen, een ballad, Wide Open Heart van Evanescence. Een mooi liedje wat ongetwijfeld meer van zich zal doen spreken. Er komen ook weer optreden in deze buurt. Bijvoorbeeld 16 september staan ze in het Forest Nationaal in België. Maar 22 september doen ze ook Nederland aan. Dan staan ze in de Ziggo Dome. Deze Amerikaanse formatie van rondom zangeres Amy Lee. Die al in 1994 startte. Dus al een tijdje bezig is. Maar ja, de laatste jaren was het eventjes stil. En nu dus weer een mooi nieuw teken van leven met deze nieuwe muziek. Goed, dat over Evanescence. Gaan wij door met een mooie nieuwe ballad van singer-songwriter Benson Boone. Hij kan het niet laten met mooie liedjes uitbrengen. Deze volgende is getiteld I Still Leave the Light On. Qua titel komt dat bekend voor, maar het is toch weer zelf van de hand van Benson Boone.

I Still Leave the Light On, de nieuwe single voor Benson Boone. Ja, en dat allemaal ook met het uitbrengen van zijn laatste nieuwe album American Heart. Gaan we ook kijken of hij wellicht nog een keer deze kant op komt. Maar voorlopig staat het nog niet in zijn concertagenda. Voornamelijk optredens in zijn eigen thuisland Amerika. En niet aan deze kant van de plas. Maar wat niet is, kan altijd nog komen. Zoals dat zo mooi heet. We houden het voor je in de gaten. Benson Boone was dat. We gaan lekker vrolijk verder op ontdekkingsreis. Kijk er dan even op de klok. Want we hebben natuurlijk straks weer rond de klok van half aandacht voor onze lokale, regionale helden. Een nieuwe demo van de maand, dat zeker. We gaan ook nog eventjes kijken naar bijvoorbeeld over de kant van de plas. Naar een Amerikaanse, Canadese singer-songwriter. Een beetje in de hoek van de country Americana zit ze. Ik heb het over de zangeres Bella White. Die heeft gisteren een nieuw album uitgebracht. Dat heet A Sign in the Weather. We gaan maar lekker luisteren naar de single die ook gisteren is uitgebracht. Die is getiteld Stuff. Dit is Bella White.

Ja, mooie nieuwe single, mooi nieuw album van Bella White. Dus All My Friends is de titel van het liedje. Ja, wij gaan lekker door met, of Stuff moet ik zeggen. Dat was de single die je zojuist hoorde. Even kijken hoor. We gaan lekker door met nog even te kijken in haar concertagenda. Maar helaas alleen maar optredens in eigen land, zoals het zo mooi heet. Wie weet komt zij ook nog wel deze kant op. Bella White dus. Met het nieuwe album A Sign in the Weather. Wij gaan door met muziek uit Hawaii. Ook nog steeds aan de andere kant van de plas. Lily Meola komt daar vandaan. Zij heeft een nieuwe single uit. Die is getiteld Daisies. En die klinkt zo.

Ja, Lily Meola was dat met de mooie liedje Daisies. Oftewel over de bloempjes en de bijtjes ging dat. ja, en kunnen we nog meer over haar melden? Nou ja, even een kikker in mijn keel. Dat kunnen we ook melden. Maar ze had laatst nog een duet met de countryzanger Jamie Johnson. En vorig jaar nog met Nikki Lane. Ja, twee mooie liedjes die ze ook eerder uitbracht. We gaan door met een bijzonder duet van S10. Samen met Oscar en De Wolf. Getiteld Seven Sound.

Ja, S10 en Oscar en de Wolf met hun nieuwste single Safe and Sound. Een mooi liedje vindt ze zelf ook. Schrijft ze op haar eigen Facebookpagina dat ze even heerlijk kon schuilen bij Oscar en de Wolf. En daaruit is dit liedje voortgekomen. Goed, ja, dat allemaal natuurlijk na het zware jaar van vorig jaar. Doet het wel wat met je, zoals S10 ook zelf aangeeft. En Oscar en de Wolf kennen we als Belgische muzikant. We gaan lekker door met muziek van eigen bodem. En wel regionale, lokale helden, om het precies te zijn. Ik heb het over de Dordtse formatie C-Sharp. 5 jonge muzikanten met 1 missie. En dat is mooie muziek uitbrengen. Dat hebben ze gedaan op vrijdag 8 mei. Een nieuwe release show. Daarop is hun debuutplaat uitgebracht. En die is getiteld If Perfection Exists, System Exit. Ingewikkelde naam, maar ja, het zijn mooie luisterliedjes geworden. Ga gezellig even voorzitten. Beginnen we met Lost and Found. Mooie ballad van deze mannen uit Dordrecht. C-Sharp, demo van de maand.

Time Robbery. En daarvoor hoorde je Lost and Found. Twee liedjes van het nieuwe album. Debuut EP van deze formatie C-Sharp uit Dordrecht. De band bestaat uit muzikanten Ian Bijmolen, Minna Lohman, Glenn Hilgers, Wiebe Karsten en Mika van Amerom. Met z'n vijven zijn ze dus de band C-Sharp. De EP die uit is, die heet If Perfection Exists, System Exit. Ja, de titel is nogal ingewikkeld, maar de liedjes zijn gewoon goed te volgen, zoals dat zo mooi heet. In ieder geval hebben we dus weer een mooie nieuwe demo van de maand. Maak je ook muziek? Wil je ook in de spotlight staan? Dat kan natuurlijk hier altijd bij Radio Ridderkerk. Laat het ons gewoon even weten. Stuur een demo op naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. En wie weet, zien we elkaar dan snel. Goed, dat over de band C-Sharp. We gaan lekker door met de Amerikaanse zangeres Ella Langley. Zij heeft weer een nieuw album uit, zoals dat zo mooi heet. Dat album is getiteld Dandelion. En een nieuwe single die eergisteren uitkwam is getiteld Some Days Don't Heal. Dus Ella Langley, From USA.

Ja, mooi liedje van Ella Langley. Some days I don't heal. Ja, we gaan lekker door met het blokje Nederlandstalig, wat we ook hebben beloofd. Want ja, we hebben wat bijzonders voor je op de plank liggen, zoals dat zo mooi heet. Ik zei al, zometeen misschien iets uit België, maar we hebben ook nog gewoon iets uit Nederland. Ja, dat is singer-songwriter Joost Stanford, oftewel artiestennaam Venster, met een S ertussen. En Venster die gaat binnenkort een EP uitbrengen. Maar eerst ook nog eventjes lekker spelen. Staat bijvoorbeeld 11 juni in het Paard van Troje in Den Haag op de planken. Extra bewust meegegeven dat het het kleine zaal is van het Paard. Dus niet in de grote zaal, maar in de kleine zaal. Lekker intiem, want daar houdt hij van. Dat zal ook terugkomen op zijn nieuwe EP. Die gaat heten Op Open Water. En we hebben een nieuwe single die heet Tot het Schip Vergaat. Dit is Venster.

0: België, zoals aangekondigd. Oftewel de artiesten Joris van Rossum. Die kennen we beter als Meteor. Zijn nieuwste single is getiteld Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ja, we blijven nog even in België met een mooie ballad van de zangeres. Na Meteor is het de beurt aan de zangeres Sabine Tiels, alweer 49. Haar nieuwste single is getiteld Tegenpolen.

Ja, Sabine Tiels met Tegenpolen. Haar nieuwste single brengt ons aan het einde van deze aflevering van Sensatie Generatie voor vandaag. Het zit er weer helemaal op. We zijn weer bij je volgende week uiteraard. En eventueel als je luistert naar de herhaling op de woensdagavond om vanaf 6 uur. Uitsmijter is nog de nieuwste single voor de Sliedrechtse zangeres Sera de Bruin. Van de week mocht ze het Nederlandse elftal voorzingen qua Wilhelmus. Ging niet helemaal vlekkeloos. Baalde ze zelf ook wel een beetje van. Maar ja, dat kan gebeuren als het live is. Haar nieuwste single, daar gaan we mee uit. Die is getiteld Move. Dit is Sera. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Hoi hoi.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ja, Slamatari luisteraars, je luistert weer naar Radio Zwolle. En wel met, naar het programma Roet Jakmanis en Rasa Senang uit Ridderkerk. Het is het bekende culturele Indische informatieuurtje. En zoals altijd gaan we van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeker voorbij hoor. De bekende vertellingen die komen zeker ook vandaag weer langs. We hebben eigenlijk altijd tijd voor geschiedenis. Soms hebben we ook een ander Aziatisch land komt er dan langs. En dat is dan een hele uitzending over dat land. En dat is toevallig vandaag zo. We hebben gemiddeld tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. En meestal haal ik er niet zulke verschrikkelijke moeilijke recepten bij. Want het moet allemaal wel te doen zijn, hè? Ik help u daarbij met foto's. Dus dan kunt u een beetje zien wat de uitkomst daarvan is. Muziek kan zijn in de Indonesische muziek, Indo-rock, country, 60, 70 jaren. Maar ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat die Marcel uitzoekt. En dat is de plaat die zeker vandaag een beetje vreemd overkwam. Maar dat geeft niet. Ik ken ook niet alle platen. Nou, deze was voor mij nieuw. 45 jaar oud, maar hij was wel voor mij nieuw. Even dit nog, hè. Op maandag kunt u van 11 tot 12 uur luisteren. En er is een herhaling op de zondag. En dat is om 6 uur. En dan kunt u weer luisteren. Ook voor Rasa Senang is de uitzending op de woensdag, hè, dus dat is een andere dag, in Ridderkerk op de woensdag 5 uur. En de herhaling om de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. Vergeet niet naar die foto's te kijken. Er zitten van, ook zeker voor vandaag, zitten er weer diverse foto's met een vraagteken bij. Maar daar komt u vanzelf achter. Maar zoek die foto's op. Het is echt de moeite waard. Het eerste plaatje is altijd voor Kembang Baru. Nou, daar komt hij dan.

Ja, luisteraars, ik moet even wat rechtzetten. Ik heb iets verkeerd gezegd namelijk. Aangaande Ridderkerk, hè, Rasta Senang, dat is op de woensdag 7 uur 's avonds. En ik heb gezegd 5 uur, dus dat klopt helemaal niet. Die herhaling klopt wel, dus op de zaterdag 5 uur. Hè. Dus ik heb het bij deze even rechtgezet. We gaan naar het tweede Indisch huis. Dat is Roemasaya, te vinden in Apeldoorn. Ook daar wordt geluisterd. Nou, oké, hier komt het plaatje voor Roemasaya.

En dan gaan we naar het laatste Indisch huis. Dat is Roema Oost-West. Te vinden in Spijkenissen. En daar wonen dus alleen maar Indische mensen. En ook voor Roema Oost-West in Spijkenissen een eigen plaatje.

0: Ja, we gaan beginnen met het programma. We hebben de drie Indische huizen gehad. En het programma gaat vandaag over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt een heel eind weg. Nieuw-Zeeland. Ja, u heeft natuurlijk wel gehoord van Australië. Australië is ook een enorm groot land. En Nieuw-Zeeland, dat vindt u eigenlijk daarachter. Hè, het is verder allemaal water. Ik bedoel zee, hè, dus water. Maar Nieuw-Zeeland komt toch heel regelmatig heel goed in het nieuws. En het is een land waar heel veel mensen uit allerlei streken naartoe zijn gegaan. Ja, vanwege werk of vanwege snel rijk worden. En daar gaat het een beetje vandaag ook over. Hè? Want er is natuurlijk wel een goudkoort geweest. Maar ja, u moet me aan die kwalijk nemen. Ik heb een foto erop gezet en dan ziet u dus in een rij. Ja, ik heb ze niet geteld hoor. Maar je ziet dan misschien wel 100 BH's hangen. Nou, wat heeft dat nou met het programma te maken? Ja, nou, daar kom ik zo op terug. Hè. Dat hoort u vanzelf. Maar ik vond het leuk om die foto te laten zien. En die man die dan op een hele grote steen zit. En die zit dan na te kijken of na te denken. Wat moet ik hier nou mee? Nou, ik ga even door met het verhaal. De goudkoorts tussen de BH's. Van Wanaka naar Queenstown door de Cardrona Valley en de Crown Range. Voor deze reportage gaan we dwars door het deel van de provincie Otago, waar in 1860 goud werd gevonden. We rijden over de hoogste berg van Nieuw-Zeeland langs de historische Cardrona Hotel en het vroegere mijnwerkenstadje Arrowtown. Om via de Shotover rivier uit te komen in Queenstown. Het is een tocht door een zeer gevarieerd landschap met verrassende elementen. Deze route werd al door de Maori's gebruikt om van Lake Wakatipa, dat is eigenlijk het huidige Queenstown, naar Lake Wanaka te trekken. Waarbij de rivier voor hen ook een heel belangrijke bron van visvangst was. En welke vis dan? Dat is paling. Nou, u weet zelf al, wij hebben hier in Nederland ook paling. We hebben ook een plaats, daar komt heel veel paling vandaan. En zeg maar 30, 20 jaar geleden, zo'n beetje die richting, zag je dus op iedere mat stond wel een palingboer. En die had paling, gerookte paling. En ik moet eerlijk zijn, misschien bent u het ook met mij eens, luisteraar. Die paling was lekker. Echt lekker. Er zit een speciale smaak aan. En dat heb je bij een andere vis gewoon niet. Nou, paling, dat is tegenwoordig, ja, hoe moet ik dat noemen? Een luxe artikel? Ja, dat is het toch eigenlijk. Het is een luxe artikel geworden. Je moet het kunnen betalen en voor een klein bosje paling ben je tegenwoordig zo 8 tot 10 euro kwijt. En dan zijn het helemaal geen dikke vette palingen. Nee hoor, dat zijn vrij dunne palingen. En ja, ik kan me de tijd nog herinneren dat paling op je brood was een delicatesse. Was echt lekker. En ook een beetje de lucht hè, die daaraan vast zat. Nou, die mensen die toen de tijd in Nieuw-Zeeland langs die rivier gingen en de rivieren ingingen, hebben natuurlijk absoluut genoten van de paling. Nou, dat wil ik eventjes met heel veel nadruk naar voren brengen. We beginnen de uitzending met die goudkoorts. Ja? En we gaan even door met muziek.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some

And a very exciting girl. Oh, girl, oh, girl. Ja, we gaan weer even door met het verhaal. Want komend vanuit Wanaka zie je een tamelijk smalle rivier die in het voorjaar omringd wordt door veelkleurige bloeiende lupines. En vooral de gele brem. Later in het jaar staat de rivier bijna droog doordat het water onttrokken wordt voor irrigatie. En even verderop bij een zijweg naar een manege zien we een enorme hoeveelheid BH's aan een hek hangen. Een Nieuw-Zeelandse variant van de slotjes die verliefde stellen ophangen aan de Pont des Arts in Parijs. In onze eerste gedachte, maar dat blijkt niet zo te zijn, tussen de kerst 1998 en nieuwjaar 1999 heeft een groepje vrouwen uit Wanaka aan het hek langs de Cadrona-Vallei Rood 4 BH's opgehangen, wat al snel uitgroeide tot een hele grote verzameling van zo'n 200 stuks. In de lokale gemeenschap van Wanaka ontstond daarover wel een hele felle discussie. Het zou gevaar voor het verkeer opleveren en de toeristen ook nog eens een keer shockeren. De eigenaar van het hekwerk besloot na al die ophef over de BH's niet meer direct aan de doorgaande weg te laten hangen, maar ze eigenlijk een beetje verder te verplaatsen naar een zijweg richting een nabijgelegen manege. Vervolgens hebben de eigenaren van die manege naast het hek een donatiebox geïnstalleerd in de vorm van een vrouwentorso met BH, waarmee wekelijks zo'n $500 werd opgehaald voor de Stichting Nieuw-Zeelandse Borstkanker. Zie je, daar zit er toch nog een hele goede gedachte achter. Het initiatief is ook opgepakt door de naastgelegen Cadrona Distillery, die een speciale roze gin produceert. Van elke verkochte fles doneren zij $5 in de strijd tegen borstkanker. En samen heeft inmiddels dit geresulteerd in een donatie van meer dan $100.000. En de plaatselijke bevolking herdoopte dan ook het hekwerk in 2015 in Bradona. Kijk, zo zie je dat vanuit een soort geintje, dat er schijnbaar toch iets heel goeds uit voorkomt. Want degene die dat neerhangen, dat was niet de bedoeling dat dat zo zou gaan. Maar een ander die gaat dat eigenlijk dat denkbeeld uit elkaar pluizen. En wat zou je daarmee kunnen? En die ziet daar dus brood in. En ik vind dan ook dat die oplossing, ja, dat is gewoon heel goed. Als daar geld gedoneerd wordt aan welke ziekte dan ook, prima. Nou, dan snapt hij ook een beetje waarom ik die foto met al die BH's heb gebruikt voor mijn verhaal. We gaan even luisteren naar muziek.

Ik ga door met het verhaal, hè. Historisch hotel. Een paar kilometer verder zien we langs de weg het historische Cardrona Hotel. Daar heb ik ook een foto van neergezet. En tijdens de Otorga Gold Rush in de jaren 60 van de 19e eeuw trokken honderden gelukzoekers naar de rivier in deze bergstreek om er goud te zoeken. Zo ontstond ook het stadje Cardrona. In die periode met zo'n 3000 inwoners. Ook nog eens een keer 8 hotels, 6 winkels en een halteplaats voor de paardenkoets. Die gouddalvers kwamen veelal uit Australië. Toen de opbrengsten terugliepen, verdwenen de meesten weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het Cardrona Hotel bleef echter bestaan. Samen met 2 winkels en een smidse voor de bevolking. Maar vanaf dat moment stond de veeteelt centraal. En zoals zo vaak bij deze snel opgekomen plaatsen werden de overgebleven houten huizen afgebroken om vervolgens weer gebruikt te worden in de snel groeiende plaats Pembroke. Het huidige Wanaka. En het hotel, dus het Cardrona Hotel, is meerdere keren verkocht aan mensen die belang hechten aan het in stand houden van het historisch hotel. En het langst is het hotel in bezit geweest van een zekere James Patterson. Die in 1926, die kocht het dus in 1926. En het tot zijn dood in 1961 in bezit had. Hij was beroemd vanwege zijn houding ten opzichte van alcohol. Zo kreeg iemand die richting Queenstown ging slechts 1 glas alcohol vanwege de verraderlijke, onverharde en bochtige weg. Terwijl degene die naar Wanaka trok er 2 mocht drinken. Ja, ja. En in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw in oude glorie hersteld. De toenmalige eigenaar opende er een restaurant en verkocht het geheel weer medio jaren 90. Ook weer de huidige eigenaren die in 2013 kochten hechten veel waarde aan het behoud van het historisch hotel en ook de bijgebouwen. Nou, dat is te zien aan zowel de gebouwen zelf als aan de omgeving, zoals de oude auto die voor het hotel geparkeerd staat. De oude benzinepomp en natuurlijk ook de historische telefooncel. Ja, want die heb je natuurlijk al lang niet meer. Maar ook het interieur van de pub ademt de geest van vervlogen tijden uit. Ik heb daar een foto bij gemaakt. En daar zie je heel duidelijk dus de aanduiding. Cardrona Hotel. Nieuw-Zeeland. Je ziet ook, wat ik net daarvoor bracht, die hele oude auto voor datzelfde hotel staan. Ja, of dat nou trucage is, weet ik niet. Want die auto heeft namelijk dezelfde kleur als het hotel. Ja, in principe kan dat natuurlijk wel. Maar het lijkt me een beetje stug. Het kan wel, maar mij lijkt het stug. Even luisteren naar muziek.

Dan gaan we weer even verder. Na de goudkorts werd de grond in Cadrona Valley opgedeeld ten behoeve van de veeteelt. En door de schaalvergroting bij de veeteelt nam het aantal inwoners steeds verder af. En als gevolg daarvan kwamen voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de schoolbussen en de postbestelling, die kwamen natuurlijk onder druk te staan. Dus moesten de resterende bewoners iets bedenken om hier toch die voorzieningen in stand te kunnen houden. En dat werd eigenlijk het toerisme. Het woord toerisme, dat werd uitgevonden daar. Men ontwikkelde een skigebied rondom Mount Cadrona. Dat nu zeer in trek is voor zowel voor skiën als langlopen. En beroemde evenementen worden hier nu wel georganiseerd. Zoals de Audi Quattro Winter Games. En in de zomer is dat hetzelfde gebied de uitvalsbasis van mountainbikers, paardrijders en natuurlijk wandelaars. Kortom, de actieve toerist kan hier in elk jaargetijde wel iets van zijn gading vinden. We vervolgen onze weg richting Queenstown over de Crown Range Road. En tot media jaren 90 van de vorige eeuw was dit nog een gravelweg. En daarmee verraderlijk bij slechte weersomstandigheden. Vlak voordat je begint aan de afdeling naar de afdalingen naar Aerobetown, bereik je het hoogste punt van ruim 1100 meter boven de zee. Hè? En vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op het plaatsje Gibson in de vallei van de Cavaro rivier. Sinds 1983 wordt hier druiven verbouwd, met name de Pinot Gris. Maar ook andere druiven die bestand zijn tegen de specifieke weersomstandigheden van deze streek. Inmiddels behoort de Pinot Gris van Gibson tot de top 3 van de hele wereld. Kijk je meer naar zuidelijke richting, dan zie je in de verte al Lake Wakatipu en ook het vliegveld van Queenstown. Ja, het is op zich natuurlijk best een beetje jammer dat je niet zoveel hoort over Nieuw-Zeeland. Het meeste nieuws en bekende dingen, dat is toch Australië. Terwijl Nieuw-Zeeland, er zijn heel veel mensen, ook uit Nederland, hè, vergeet dat niet. Maar heel veel mensen uit Europa, die zijn toch daar naartoe gegaan vanwege de ruimte. Vanwege eventueel de mogelijkheden. En ja, als je zeg maar zuivere lucht, dat is daar gewoon veel sneller te vinden dan hier. Want dat is hier natuurlijk bijna onmogelijk geworden. Ik ga zo weer even door met gemakkelijk winbare goud. Even luisteren naar muziek.

Ja, ga even naar gemakkelijk winbare goud. Want dat is allemaal in dat land te vinden. Hè? Nieuw-Zeeland heeft dat gewoon allemaal. En na de stelen en bochtige afdaling slaan we af richting Aerotown. Oorspronkelijk trokken de Maori-stammen rond op jacht naar inheemse vogels. De bijvangst voor hen was dat de vondst van de waardevolle greenstone. De verschillende stammen werden door huwelijken verenigd en leefden vanaf 1700 heel vredig met elkaar. Vervolgens kwamen rond 1860 de eerste Europese immigranten, met name de Engelse ontdekkingsreiziger William Gilbert Rees en de van oorsprong Etse ontdekkingsreiziger Nicolaas van Toendelsman naar de omgeving van Lake Wakatipu. En die bedoeling, dat was dan weer heel anders. Dat was geen goud, maar hij wilde een schapenboerderij. In 1862 ontdekte de Maori schaapbeheerder van Ries goud in de Arrow-rivier. Nou, en dan gaat het beginnen natuurlijk. Want dat nieuws trok natuurlijk gouddelvers vanuit de hele wereld. En aan het eind van het jaar verbleven er ruim 1500 gelukzoekers in allerlei tentjes aan de oevers. Ja, sorry. Aan de oevers van deze rivier. Het gemakkelijke, winbare goud was heel snel gewonnen. En om de teruglopende economie nieuw leven in te blazen, nodigde de provinciale overheid van Otaka Chinese mijnwerkers uit om er te gaan werken. Zo ontstond hier ook een kleine Chinese gemeenschap. En waar niet, zou je wel eens denken. Ja. Nu is Aerotown een stadje met circa 2000 inwoners, waar nog zo'n 70 gebouwen herinneren aan de tijdperk van de goudkoorts. Dat zijn niet alleen de grote Europese gebouwen, maar ook de kleine huisjes van de Chinese goudzoekers en de grote hoeveelheden postbussen in het pand van de Nieuw-Zeelandse post. Het is naast de drukte Queenstone een geliefde en rustige bestemming voor allerlei toeristen. Ik heb er een foto bij gezet en dan ziet u dus, ik heb het er ook bij gezet, dit is eigenlijk het postgebouwtje. Hoe leuk zou het niet zijn als je zo je post zou kunnen brengen of halen in zo'n gebouwtje. Dat is toch heel leuk. Tegenwoordig is een postgebouw gewoon modern, recht toe recht aan en glas aan de voorkant. En ja, je kunt er ook niks meer halen of brengen, want de meeste postgebouwen die zijn gewoon gesloten. Maar hoe leuk is het niet dat je zou kunnen wijzen, dit is een postgebouw, daar kon je brieven halen en brengen en mogelijk ook allerlei papieren maken. Ja, nou, kijk u even goed. Het is het postgebouw in Aerotown. Ja, we kunnen nog wel even muziek en dan gaan we daarna gaan we eten.

Ja, ik heb een doos heb ik weer boven tafel gehaald. En u weet het, in die bekende dozen zitten altijd potten, pannen en vooral schalen. We gaan iets klaarmaken. Dat is zo lekker. En ik heb het al een keertje vandaag in de uitzending genoemd. Alleen, zoals de naam die daarbij hoort, ja, die kent u waarschijnlijk niet. Daar zou ik verbaasd om zijn als hij dat wel zou weten. Dat is Hitsu Mabushi. Ja, dat is een delicatesse. En dat is een delicatesse uit paling. Hè? Dus het is een bepaalde soort paling. En dan heb ik het over Japan. Want dat staat bekend om zijn heerlijke Hitsu Mabushi. Dat gaan we proberen te maken. Dan moet hij dus wel proberen paling te krijgen. Hè? Want anders lukt dat niet. Nou, dit populaire gerecht wordt bereid met lokaal gekweekte, hoogwaardige unagi. Dat is de vertaling voor paling. De paling wordt gegrild met een rijke tamarisaus, eventueel glutenvrij, en geserveerd in een ohitsu. Dat is een houten kom met rijst. Deze delicatesse wordt in 3 verschillende stappen gegeten. De eerste kom is simpelweg rijst. Gegrilde paling op smaak gemaakt met tamarisaus. En de tweede kom wordt geserveerd met een keuze aan condimenten zoals lenteuitjes en gedroogd zeewier en wasabi. Voor eigenlijk wat extra pit. Tot slot voegt de derde kom hete bouillon toe om die extra smaken allemaal te combineren. Het is uniek. Het is zelfs een unieke culinaire ervaring die niet overgeslagen mag worden. Ja. Jammer dat hier niet bij staat waar je dat zou kunnen krijgen of kopen. Hè? Dat weet ik niet, want dat staat hier gewoon niet bij. En ik heb daar een foto van bij gedaan. Dan kunt u ook zien dat het allemaal reepjes zijn. Hè? Het is dus in reepjes gesneden. En dat betekent dat al die materialen die erbij zitten, de bouillon en de boemboe, dat in principe samen met de paling en smaak voorttovert.

Nou, ik heb dat zelf nog nooit gegeten, dus ik weet niet of dat heel lekker is. Maar gaat u toevallig naar Japan, ga het dan eens proberen. Vraag alleen maar, ik wil hebben Hitsumabushi. En als u het goed uitspreekt, heb je kans dat ze u begrijpen. Nou, ik geef u het voordeel van de twijfel. Het ziet er lekker uit. En ik weet ook dat allerlei soorten vis die je kookt, braadt, op de barbecue neerlegt, is bijna altijd een heerlijke smaak. En waardoor? Door die bamboe die je gebruikt. Ja. Nou, ik ga even, u heeft gezien, ik heb een paar schalen heb ik dan gebruikt en een paar kleine schaaltjes. Nou, die ga ik even snel afwassen. Dan kan u luisteren naar muziek.

Het gaat eigenlijk best snel. En dat zal wel komen door die paling. Maar dat lijkt me zo lekker, hè? Nog even dat ervoor te brengen, hè, die paling. Maar ja, u moet maar zien, als u toevallig in de buurt bent, u gaat naar Nieuw-Zeeland, dan heeft u ook weer te maken met Japan. Want daar komt het eigenlijk vandaan. Hè? Dus het is een heel gereis. Ik heb een aantal foto's erop gezet. Hè? Dat betekent, als u dat nou opzoekt en kijkt, dan krijgt u een beetje idee van dat verhaal uit Nieuw-Zeeland. Ik ga u bedanken voor het luisteren en Sampa Joompa.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man.
4: Ja, wat dan?
3: Kom uit Rotterdam, ja.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
7: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
8: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
7: Een wat?
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
13: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
14: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
15: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

had some technical problems.

hoorde Listen to the Man with the Golden Voice van The Time Bandits. En dit is Spandau Ballet. En Raw met de Extended Mix uit 1988.

0: It's time for the Mini Mega Mix.
1: Het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix is gemaakt door Mario Aldini. Veel plezier met de Medley Mix 1986. Let's go!

de Megamix, Real to Real en Go On Move, de Eric Moore 94 Vocal Mix. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan het eerste uur. Outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Robin Rez en Club Hoppin, de extended version uit 1992. Maar eerst luisteren we nog naar Rick Springfield en Bob Till You Drop, de long version uit 1984.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: Outstanding Wilson Kiss and Remixes.
8: Radio Ridderkerk.
9: Outstanding 12 inches and remixes.

zijn we weer aan het einde gekomen van deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met AM, FM en You Are The One. De 12 inches.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
0: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips 100 resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Utrecht.7 in de Eter en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee, zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips 100 resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee, zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: slow down.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiphoek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips 100 resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er